0: die je hart verwarmt en je meeneemt op een nostalgische reis. Luister nu en voel de sfeer.
1: Een hele goede nacht.
2: Psst, Venlo Vintage wens je een goede nacht.

0: Het is 3:00. Je luistert naar Venlo Vintage, het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Ben je klaar voor een reis door de tijd? Op Venlo Vintage hoor je de allermooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Blijf afgestemd en geniet van muziek die nooit oud wordt.
2: Goedenacht.
3: Tot 6:00 luister je naar muziek terwijl je slaapt.

0: Het is 4 uur. Je luistert naar Venlo Vintage, het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
2: Goedenacht.
3: Tot 6 uur luister je naar muziek terwijl je slaapt.

0: And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, any damn thing but Sue.
1: Van Lovinte.
2: Van Lovinte.
3: Het is 5:00. Je luistert naar Venlo Vintage, het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
4: Ontdek de magie van de tijd van toen bij Venlo Vintage. De mooiste klassiekers, puur en onvergetelijk. Laat de muziek spreken en laat je meevoeren door de klanken van vroeger.
5: Een hele goede nacht.
6: Psst. Venlo Vintage wens je een goede nacht.

0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws.
2: Iran stelt zulke zware voorwaarden aan de VS dat een snelle heropening van de Straat van Hormuz voorlopig uit zicht blijft. Teheran publiceerde 6 eisen, onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties opheft, de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse haven stopt en alle oorlogsschade vergoedt. Ondertussen onderhandelen Oman en Iran over de scheepvaart door de strategische zeestraat. Een vijfde van de wereldwijde olie- en gastransporten liep voor de oorlog door Hormuz. Vanochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. Een dag na de inauguratie van de nieuwe Colombiaanse president de la Esprilla is een agent om het leven gekomen bij een aanval op een politiebureau. En bij een aanslag met een autobom in de buurt van Cali vielen gewonden. Het leger van Colombia denkt dat de aanslagen het werk zijn van dissidenten van de guerrillagroep FARC, die destijds het vredesakkoord met de Colombiaanse regering hebben verworpen. Tijdens de verkiezingscampagne beloofde de la Esprilla om hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. De FIFA neemt het op voor voorzitter Infantino, die de laatste tijd onder vuur ligt. De Wereldvoetbalbond spreekt van aanhoudende pogingen om Infantino en organisatie te ondermijnen. De FIFA zegt die verspreide, valse en ongefundeerde beschuldigingen te zullen aanvechten. Infantino kwam onder meer in opspraak door plannen om de commerciële rechten rond het WK te verkopen. Ook zijn er beschuldigingen over een royale vertrekvergoeding aan de voormalige medewerkster van UEFA. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radionieuws.

Op je werk, onderweg of gewoon lekker thuis. Venlo Vintage. Overal en altijd te beluisteren via venlovintage.nl.

Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran stelt zulke zware voorwaarden aan de VS dat een snelle heropening van de straat van Hormuz voorlopig uit zicht blijft. Vanochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Een dag na de inauguratie van de nieuwe Colombiaanse president de la Esprilla is een agent om het leven gekomen bij een aanval op het politiebureau. En bij een aanslag met een autobom in de buurt van Cali vielen gewonden. De FIFA neemt het op voor voorzitter Infantino, die de laatste tijd onder vuur ligt. De Wereldvoetbalbond spreekt van aanhoudende pogingen om Infantino en organisatie te ondermijnen. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Venlo Vintage. De aanstekelijke glimlach in de vroege uurtjes.
1: Samen lachen, praten en luisteren naar de allermooiste klassiekers van Venlo Vintage zorgt voor de ultieme gezelligheid op zondag.

0: 7 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws.
2: Iran stelt zulke zware voorwaarden aan de VS dat een snelle heropening van de Straat van Hormuz voorlopig uit zicht blijft. Teheran publiceerde 6 eisen, onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties opheft, de Amerikaanse zeeblokkade van Iraanse havens stopt en alle oorlogsschade vergoedt. Ondertussen onderhandelen Oman en Iran over de scheepvaart door de strategische zeestraat. Een vijfde van de wereldwijde olie- en gastransporten liep voor de oorlog door Hormuz. Vanochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. Een dag na de inauguratie van de nieuwe Colombiaanse president de La Esprilla is een agent om het leven gekomen bij een aanval op het politiebureau. En bij een aanslag met een autobom in de buurt van Cali vielen gewonden. Het leger van Colombia denkt dat de aanslagen het werk zijn van dissidenten van de guerrillagroep FARC, die destijds het vredesakkoord met de Colombiaanse regering hebben verworpen. Tijdens de verkiezingscampagne beloofde de La Esprilla om hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. De FIFA neemt het op voor voorzitter Infantino, die de laatste tijd onder vuur ligt. De Wereldvoetbalbond spreekt van aanhoudende pogingen om Infantino en organisatie te ondermijnen. De FIFA zegt die verspreide, valse en ongefundeerde beschuldigingen te zullen aanvechten. Infantino kwam onder meer in opspraak door plannen om de commerciële rechten rond het WK te verkopen. Ook zijn er beschuldigingen over een royale vertrekvergoeding aan de voormalige medewerkster van UEFA. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radionieuws.

0: Ontdek de kracht van muziek uit vervlogen tijden. De allermooiste klassiekers, puur en onvergetelijk. Luister nu en laat je meevoeren door de tijd. Venlo Vintage, een verbinding met het gouden verleden.
1: Venlo Vintage, goedemorgen!
0: Tot 9 uur ga je luisteren naar Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet. Hey.

je zal maar iemand naast je hebben liggen de hele nacht die snurkt, hè? Ja, heel veel mensen hebben daar last van natuurlijk. Dat snurkende partners, hè? Die dan de hele nacht... Wat langdurige gesnurk. Ja, sommige mensen die kunnen daar gewoon niet van slapen, hè? Die gaan dan van ellende op de bank liggen bijvoorbeeld, hè? Die denken van, nou jongens, ik ga wel ergens anders liggen, want... Anders doe ik geen oog dicht. Weet je wat ik trouwens het ergste vind aan snurken? Dat vind ik dat... Dat vind ik dan nog niet zo erg, weet je. Daar kun je nog wel een ritme in vinden. En dan slaap je daar wel op. Maar er zit soms in zo'n snurk, daar zit ook zo'n weigering. Ik weet niet of je dat wel eens gehoord hebt. Dan zit je echt af te wachten van... Ja, kom jongen, kom. En dan ja, bam, dan is hij er weer. Je kent dat snurkje wel, dat hoor je dan, ik kan het misschien een beetje nadoen, dat is die snurkje, dan hoor je zo van... En dan blijft hij even hangen zo, en dan in één keer aan het eind, dan hoor je zo... Dan denk je, nou, dat was die weer. Ja, dat vind ik dan nog eens het ergste, weet je. Dan zit je echt af te wachten van, wat wordt het? Ja, en dan... Ja, dan komt dat één keer in de zes keer snurken voor, hè. Dan komt er zo'n weigeringetje, hè. Ja, ik maak dat ook wel mee hier in huis van Blitsiers, hoor. Er is er hier ook in huis die snurkt nog wel. Ja, ik heb er nou trouwens twee hier in huis. Ik slaap tegenwoordig weer even op de bank. Maar dat zijn twee mensen die liggen dan bij elkaar in bed. Want ja, ik sta dan mijn plekje wel eventjes af, weet je. Ja, niks aan de hand hoor. Het is geen mannelijk persoon die bij mijn betere helft slaapt. Het is ook een vrouw. Maar goed, die snurken dan allebei. Hè? Dat is helemaal leuk om te horen. Want dan hoor je de een, die hoor je dan. En dan hoor je de ander. En dan hop, en dan komen ze tegelijk. En zo gaat dat de hele nacht door, joh. Ja, dat is onvoorstelbaar. Ja, daarom kun je beter twee snurkende mensen gewoon bij elkaar leggen. Dan is er niks aan de hand, hè. Nee. Goed, het is zondagmorgen. Ja, ik had verder ook geen nieuws om mee te beginnen. Dus ik dacht, ik doe dit maar eventjes, hè. Real life, hè. Ja. Hey, goedemorgen. Het is de zondageditie. We hebben het weer gered in de grote lift. Die trouwens steeds trager wordt, hè. Om naar de studio te gaan. Hè? Want ik stap beneden in en dan kom ik er boven weer uit, hè. Ja. Goed, dit was 1969, Robin Gibb, nummer 1.

0: Oh, wat een lekkere dag topper is dit, zeg. Wim Dalmee en Ricky Velkin en The Young New Mexican Puppeteer. Ja, nou ja, deze week mag hij van mij in de herhaling als normaal liedje natuurlijk. Maar vandaag is het de dagtopper, dus zijn we verzekerd van dat hij over een uurtje nog een keer voorbij komt. Hè? Goed, voor de wekker wakker, het is vandaag zondag. We zijn vandaag de rustdag, het is 9 augustus. Ja. En we kunnen alvast in de kalender zetten dat de nacht naar donderdag 13 augustus... dat we dan wakker moeten wezen. Want dan komt er een piek van de Perseïde. Zo'n 50 tot 65 meteoren per uur zijn dan zichtbaar. Het beste moment om te kijken is rond 4:15. En de komende week wordt er ook nog weinig bewolking verwacht. Dus dat is goed. Ja, dat is gemiddeld 1 vallende ster per minuut. Ja, tijdens die piek zijn gemiddeld ongeveer 1 keer per minuut vallende sterren te zien. Het beste zicht is vanuit een goed donkere plek. Ja, de maan is dit jaar nauwelijks een stoorzender. Omdat die de komende week weinig licht geeft. Vanaf 5:30 begint de zon het licht te verstoren. En om 6:20 dan komt de zon altijd op. Hè? Ja, de zon komt op. Ja, de Perseïde die bestaat uit stof en kleine brokstukken die de komeet Swift-Tuttle heeft achtergelaten. En ieder jaar beweegt de aarde door deze stroom van deeltjes. Ja, wanneer de aarde door het dichtst gedeelte trekt, dan zijn er extra veel vallende sterren te zien. Dus zet in de kalender in de nacht naar donderdag 13 augustus. Dus woensdag 12 augustus en dan s'avonds en dan wordt het 13 augustus. Dan in die nacht om 4:15, dan kun je het beste gaan kijken. Dan zijn er dus heel veel pesticiden te zien. En ja, voorlopig zijn er gunstige omstandigheden, hè? Want de bewolking kan het wel belemmeren. Maar de komende week wordt er weinig bewolking verwacht, dus dat is een goede zaak. Hè? Ja toch? Goedemorgen!
1: Vraagje.
0: Ja.
1: Oh, ik kom straks pas.
0: Ja, nee, het mag nou wel.
2: Vraag je, ja. Bent u wel eens in Amerika geweest?
0: Jawel.
2: Vorig jaar nog hebben we een reis gemaakt naar Indianapolis. En weet u wat? Die Amerikaanse taal is heel makkelijk te vertalen naar Hollands als je maar weet waar het over gaat. Praat geen poep.

vraagje. Kent u deze uitdrukking? Als de poep de ventilator raakt, weet u waar het is? Nou, dan zit u in een probleem. Luister maar. Praat geen poep. Praat geen poep. Poep, poep, poep. Oh, wat ben ik toch vriendelijk. Vindt u niet? Vraag 2. Heb u dat ook wel eens? Als u helemaal met de trekker naar Den Haag rijdt en Ruud Lubbers is niet thuis? Dan kan ik zo kwaad worden, schreeuw ik tegen die portier. Als die zegt van weg met die trekker, praat geen poep! Voordat ik zo die trekker een binnenhof oprij. Hou je op naar de volgende vraag. Heb u dat nou ook wel eens? Als u kaartjes heeft gekocht voor een programma van Joop van den Ende en u blijkbaar rondom 10 te zitten? Ik zeg tegen die presentatrice, praat alsjeblieft geen poep, want dan ga ik zo naar huis.

je. Heeft u dat nu ook, dat de Peter T. al uw postduiven vangt en ze groen schildert? Dat u zojuist een postduif aangeschaft voor 1,5 ton de lucht in laat en uw buurman schiet hem uit het zwerk? Praat geen poe! Ga uit mijn gezicht! Oh, de muziek begint alweer. Het wordt gezellig. Ja. Vraagt u allemaal even mee? Vraag 5. Heeft u dat nou ook wel eens, dat u televisie zit te kijken en de muizen komen van achter de plint vragen of er nog oude kaas is? Zeg, praat even geen poep, zeg. Zal ik jou eens in de val lokken? Met wat fijne verse brie?

buren nou ook wel eens? Vast wel. Vraagje. Ja, sorry, ik was wat laat, maar er was een vraag binnengekomen. Heeft u daarna ook wel eens dat u een dressoir bestelt bij een postorderbedrijf en u krijgt een opblaaspop thuis? Ik bel die man op, ik zeg, praat alstublieft geen poep, waar is mijn dressoir?

0: is het hier? Praat alsjeblieft geen poep.
1: Wakker voor de wekker.
2: Iedere ochtend, Erik van Vliet. Live op de

Rondé en oh my god, bij Voor de Wekker Wakker op deze zondagmorgen. Ja, vandaag start met zon, er zijn wel wat wolkenvelden, er is ook een mistbankje mogelijk, nu nog wel, maar straks dan lost alles op. Ja, vanmiddag is er flink wat zon, er zijn wat wolkenvelden, de temperatuur stijgt naar 27 graden in het noorden des lands dus. Ja, dus dat is niet mis. En in het zuiden des lands is rond 32, 33 graden. Ja, we hebben te maken met een zuidwestenwind. Als we dan kijken naar vanavond en de komende nacht richting maandag is het weer droog, natuurlijk, want het regent niet. Wisselende opklaringen en wolkenvelden. Temperaturen liggen in de nacht tussen de 12 en de 18 graden. Morgen zijn er eerst wat wolkenvelden met in het noorden ook kans op lichte regen. Nou, laat het alsjeblieft even gaan regenen, want dat is alleen maar goed. En morgenmiddag dan breekt de zon weer door. Dan wordt het weer 28 graden in het zuiden. Ja. En 20 graden aan de kust. Dan is het dus beduidend minder warm. Hè? Ja. Dus dan weet je dat ook weer. Goed, breakfast in bed komt eraan. Maar eerst eventjes waar we allemaal een beetje naar verlangen, hè?

Stille Willy. Een stille Willy is in het dagelijks taalgebruik een aanduiding voor een stil of een rustig persoon die niet veel zegt, maar vaak goed weet waar hij mee bezig is. Ja, de term is ontstaan in de jaren 80 en komt van het gelijknamige liedje Stille Willy, die je dus net hoorde van de BB Band uit 1981. Hè? Ja, het was melancholisch, tragicomisch, een trucusliedje. Het was een parodie op het genre van Henk Wijngaard over een geheimzinnige vrachtwagenchauffeur. Of een geestverschijning. Hè? Ja, door de populariteit van de hit ging de naam Stille Willy in de Nederlandse taal fungeren als soortnaam van een zwijgzame, rustige binnenvetter. Ja, Stille Willy's, daar moet je toch een klein beetje voor oppassen.

Belgen. Ja, in en rond Venray kunnen mensen de komende dagen nog last hebben van rook- en geuroverlast. Dat komt omdat de grote brand die daar eerder deze week woedde nog altijd een beetje aan het nasmeulen is. Er is zaterdag geen brand meer gemerkt op de Boshuizerbergen. Eerder deze week brak daar brand uit. 100 hectare is in de as gelegd. En bij een schietincident in een woning in de wijk Wateringseveld in Den Haag is afgelopen nacht een vrouw omgekomen. Men heeft ook een verdachte opgepakt. Het incident vond rond 2 uur 's nachts plaats aan de New York Single. De hulpdiensten stelden daar vast dat de vrouw ernstig gewond was. Er werd ook eerste hulp verleend. De verdachte is er met zijn auto vandoor gegaan, maar werd 1,5 uur later opgepakt. Hij zit voorlopig in volledige beperkingen en heeft alleen contact met zijn advocaat. Ja, wat zich precies heeft afgespeeld in Den Haag in een woning is nog niet duidelijk. De politie doet op dit moment onderzoek.

0: Het is 8 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Iran stelt zulke zware voorwaarden aan de VS dat een snelle heropening van de Straat van Hormuz voorlopig uit zicht blijft. Teheran publiceerde 6 eisen, onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties opheft, de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse haven stopt en alle oorlogsschade vergoedt. Ondertussen onderhandelen Oman en Iran over de scheepvaart door de strategische zeestraat. Een vijfde van de wereldwijde olie- en gastransporten liep voor de oorlog door Hormuz. Vanochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. In de Canadese provincie Brits-Columbia geldt een noodtoestand vanwege een natuurbrand. Inmiddels zijn meer dan 20.000 mensen geëvacueerd. De brand begon afgelopen vrijdag en heeft al meer dan 95 vierkante kilometer bosgebied bij de plaats Kelowna in de as gelegd. En er zijn veel huizen volledig verwoest, melden de Canadese autoriteiten. Door de aanhoudende droogte in de provincie Brits-Columbia is het risico op bosbranden groot. Op dit moment woeden er zo'n 100 branden. Dit jaar is in Canada al meer dan 4 miljoen hectare bosgebied in vlammen opgegaan. Een dag na de inauguratie van de nieuwe Colombiaanse president de La Esprilla is een agent om het leven gekomen bij een aanval op het politiebureau. En bij een aanslag met een autobom in de buurt van Cali vielen gewonden. Het leger van Colombia denkt dat de aanslagen het werk zijn van dissidenten van de guerrillagroep FARC, die destijds het vredesakkoord met de Colombiaanse regering hebben verworpen. Tijdens de verkiezingscampagne beloofde de La Esprilla om hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radionieuws.

0: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Goedemorgen. Venlo Vintage.

0: story of a very special young boy and his radio.
1: I love you, radio.
2: Tandjes poetsen, vitaminepil erin en rij je maar. Op naar je werk.
3: Nog voor de wekker wakker.

hoorde Jimmy Vivino. Plaatje van, wat was het zo'n beetje, juli hè? Ja, juli 2025, toen kwam het liedje uit. Heeft wel wat gedaan in de blueswereld, maar op de meest voorkomende hitlijsten kwam het liedje niet voor. Maar wel een lekker nummer hoor. Goed, goedemorgen voor de wekker wakker. Het is vandaag zondag 9 augustus. Het is zodat je het weet en niet vergeet. Ja, boven de Veluwe is vandaag iets bijzonders te zien. Ja, en de wielrensters van de Tour de France, de Ven, die rijden vandaag de laatste etappe. Ja, het weer vandaag, er is flink wat zon, afgewisseld met enkele wolkenvelden. Het blijft overal droog, de temperatuur stijgt naar ongeveer 27 graden in het noorden van het Lage Land tot 32 graden in het zuiden. Zeeuws-Vlaanderen, Duitsland, daar wordt het lekker warm. Ja, de zuidwestenwind is zwak tot matig en we kunnen vandaag geen regen verwachten. Ja. Ja, als je vandaag omhoog kijkt, dan zie je waarschijnlijk een 75 meter lange zeppelin vliegen. Daarmee gaan onderzoekers van de Wageningen Universiteit meten met wat Duitse collega's de luchtkwaliteit boven Nederland en Duitsland. De Zeppelin die vliegt laag op ongeveer 300 meter en hangt vol met apparatuur van bijvoorbeeld CO2 en fijnstofdeeltjes te meten. Ja, het gevaarte stijgt op in Duitsland en legt een route af via Arnhem, Kootwijk en Utrecht. En boven de Veluwe vliegt de Zeppelin een aantal keer heen en weer. Ja. Vandaag ook de Tour de France, de Femme, die sluit af met een rit en een start en een finish in Nice. De slotetappe van de wielerkoers begint om 4:10. En er is ook voetbal. Feyenoord begint het nieuwe seizoen in de Eredivisie om 12:15 met de start derby bij Sparta. En Ajax speelt om 2:30 bij PEC Zwolle en FC Groningen ontvangt FC Utrecht. Ja, de eerste speelronde wordt om 4:15 afgesloten met Heerenveen FC Twente. De wedstrijden zijn natuurlijk weer te volgen via de bekende sportapps. Ja, wat heb je gemist? In de westelijke provincie Brits-Columbia in Canada is de noodtoestand uitgeroepen. Er is daar een fikse natuurbrand aan de gang. Meer dan 20.000 mensen in de buurt van het Okanagana-meer zijn geëvacueerd. Het is een dunbevolkte regio. Die staan bekend om de wijnproductie en de fruitteelt. Ja, de omstandigheden waarmee men daar nu wordt geconfronteerd zijn ongekend, zo zegt een Canadese brandweercommandant op een persconferentie. Ja. En enkele kilometers voor de westkust van Sicilië is op 46 meter diepte een ruim 2000 jaar oud Romeins scheepswrak gevonden. Op de zeebodem liggen honderden amforen, oude aardewerken en kruiken met twee handvaten. Ja, moet je nagaan. Een wrak wat er al 2000 jaar ligt, hè.

0: Marco Borsato en Ali B. Wat zou je doen in de tijd van Woordchild, toen Marco nog werkzaam was voor Woordchild? Nou, natuurlijk niet meer.
1: Dit is Ali B.
0: Ali B horen we eigenlijk ook bijna niet meer, maar het is toch wel een mooi liedje hoor.
2: Ja.
0: Goed, voor de wekker wakker, we kijken even naar het nieuws vandaag. Ja, Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld in Amerika voor de heropening van de straat van Hormuz. Het land stelt onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio gaat terugtrekken, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Ook zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijkste zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Ja, Amerika heeft nog niet op de eisen gereageerd. Iran en Oman die spraken onder andere over het beheren van de straat. Ja, en nog nieuws over een ja, toch wel een heel vreemd verhaal, maar het is echt waar. India die onderzoekt of het lichaam van Dorje Morup van de Mount Everest kan worden gehaald. Ja, Morup kwam in 1996 om tijdens een poging de top te bereiken van de Mount Everest. Door zijn groene bergschoenen staat zijn lichaam bekend als de Green Boots en werd het ook een herkenningspunt voor klimmers. Ja, nog even het verhaal. Dorje Morup was korporaal bij de ITBP, de grenspolitie aan de grens tussen India en China. Toen hij samen met 6 andere agenten in 1996 naar de top van de Mount Everest klom. Ja, volgens documenten van de Chinese overheid bereikte hij de top op 10 mei rond 5:30. Ja, tijdens de beklimming keerden 3 leden van de expeditie vanwege een sneeuwstorm om. Alleen Morup niet. En 3 anderen die besloten namelijk door te gaan. En tijdens de afdaling ging het mis. Ja, Morup en 2 andere klimmers die kwamen om in de storm. Ja, de lichamen van de 2 anderen werden niet teruggevonden. Maar Green Boots die groeiden in de daaropvolgende 30 jaar uit tot een belangrijk herkenningspunt voor de bergbeklimmers. Aan de groene bergschoenen kunnen klimmers bijvoorbeeld zien op welke hoogte ze zich ongeveer bevinden. En dat ze nog op de juiste route zitten. Ja, dat is onvoorstelbaar. Je kijkt eigenlijk in de verte naar schoenen. En die zitten gewoon nog aan een lichaam vast, hè? Ja, eerder dacht men dat Green Boots een andere vermiste klimmer was. Maar volgens de Britse omroep gaat het echt om Morup. Ja, getuigenissen van overlevenden en de uitrusting op het lichaam die wijzen er volgens de autoriteiten op dat het inderdaad om de corporaal gaat. Ja, op internet staan ook wat foto's. Ja, het lichaam is ook goed geconserveerd gebleven. Want het is daar vaak 40 graden onder nul. En er is weinig of geen zuurstof. Dat is namelijk een derde van dat wat bijvoorbeeld op zeeniveau is. Hè? Ja, op de hoogte is het ook nog erg zwaar om een lichaam en de bijbehorende bergbeklimmersuitrusting naar beneden te brengen. En dat maakt het lastig om het lichaam weer terug te brengen. Ja, sinds 1921 zijn ongeveer 300 klimmers op de Mount Everest doodgegaan. Naar schatting liggen de lichamen van zo'n 200 van deze mensen nog steeds op de berg. Ja, wordt ook wel een beetje de dode berg genoemd, hè? Deze manier. Goed, voor de wekker wakker, Taylor Swift. Als laatste heeft haar nummer August laten verwijderen uit een video die de Amerikaanse president Donald Trump op TikTok had gezet. En dat had hij zonder toestemming gedaan. August was te horen in een video waarop Trump en zijn vrouw Melanie op een balkon naar vuurwerk keken. In het bijschrift stond dat Swift vast heel blij zou zijn met het nummer. Nou, dat was er dus niet.

0: Taylor Swift heeft dus het nummer August laten verwijderen van TikTok. Het is niet de eerste keer trouwens dat president Trump muziek van Swift gebruikt heeft op social media. Zo ook onder andere The Fate of Ophelia en Red. Die zijn nog steeds te horen op social media kanalen. In november werd een andere TikTok video van Trump waarin Father Figure van Taylor Swift stond ook al verwijderd, hè, van het social media platform. Hè. Dus ja, Taylor Swift. Ik denk dat president Trump een beetje fan is van Taylor Swift. Hè, want anders dan gebruikt hij niet zoveel liedjes van deze dame. Hè. Goed, voor de wekker wakker. Het is de hoogste tijd. Nou ja, eigenlijk niet, want hij is nog steeds met vakantie. Maar we gooien hem in de herhaling. Een oude beer, oftewel een oude pastoor, Servaas. En zo dadelijk ook breakfast in bed. En we hebben nog de dagtopper.
1: Beers, roddelende breuvel.
2: Ik las een artikel in de Volkskrant over de Iceman. U weet wel, de man die in het ijs gaat zitten, hè? Het ijskoude water. IJs en ijskoud. Maar ik kwam er niet zo florissant vanaf. Dus hij is een beetje uit de gratie nou. Nou ja, en toen dacht ik van, hé, dan spring ik in dat gat in de markt, hè. IJsbeer. Ja, IJsbeer ben ik nou, hè. Ik heb dus in de diepvries, de drievrieskast, een hele grote diepvrieskast, heb ik een dag of 4, 5 laten bollen dat het ijs echt goed aanzet aan de randen. Dat heb ik er afgekapt, heb ik in de badkuip gegooid en toen heb ik daar het water bij laten lopen. IJs en ijskoud water, want ik ben nou de IJsbeer, hè. Geen IJsman, die is er niet meer, maar de IJsbeer is er wel, hè. Ho, en ik heb even geprobeerd met mijn dikke teen. Maar ja, het is mij eigenlijk gewoon veel te koud, hoor. Het is gewoon veel en veel te koud. Maar ja, ik wilde wel wat met ijs doen eigenlijk, hè. Ja, en toen heb ik maar een hele bak vanilleijs leeg gegeten. En nou ben ik een beetje misselijk.
3: En dit was Beer. Graag tot de volgende.

0: ay, ay, ay.
1: Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay.

hele zoete kusjes, hè? Ik zal beloven dat ik hem deze week in Voor de Wekker Wakker eventjes helemaal nog een keer ga draaien. Sugar Candy Kisses van Matt en Katie Kizoen. Ja, bij Voor de Wekker Wakker. Het is weer klaar. Het is weer finito. Ja, op deze dag trouwens in 1928 staat er voor de allereerste keer in 1928, hè, op deze dag, staat er een file. Ja, automobilisten die op weg zijn naar de Olympische paardenrace in Hilversum

Tom en Willem en Natasja voor het uitzoeken van de liedjes voor deze zondag. Ik spreek je natuurlijk aanstaande maandag weer in de reguliere uitzending van Voor de Wekker Wakker. Tot dan!

Dit was Voor de Wekker Wakker voor vandaag. Morgenochtend om 7 uur is Erik er weer met een nieuwe aflevering. Heel graag tot dan. Zometeen na het radionieuws ga je luisteren naar een nieuwe aflevering van De Muziekfabriek met Rom van de Steen.

0: 9 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radio nieuws. De brandweer heeft inmiddels het sein brandmeester gegeven voor de brand in het Brabantse natuurgebied Herperduin, die vanochtend vroeg uitbrak. Het gebied van 100 bij 150 meter dat in brand stond, valt onder de gemeente Os. Overigens is het vuur nog niet volledig gedoofd, maar kan niet meer worden uitgebreid. De brandweer is bezig met het nablussen van de brand in het natuurgebied bij Os. Vanwege de aanhoudende droogte waarschuwt de brandweer dat het risico op natuurbranden groter is dan normaal. Bij een steekpartij vannacht in Schinveld in het zuiden van de provincie Limburg is een persoon gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk of het om een man of een vrouw gaat en hoe ernstig de verwondingen zijn. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij was rond een uur of 2:30 vannacht aan de Brunsumerstraat in Schinveld. De politie is nog volop bezig met het onderzoek en is op zoek naar één of meerdere verdachten. Iran stelt zulke zware voorwaarden aan de VS dat een snelle heropening van de Straat van Hormuz voorlopig uit zicht blijft. Teheran publiceerde 6 eisen, onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties opheft, de Amerikaanse zeeblokkade van Iraanse havens stopt en alle oorlogsschade vergoedt. Ondertussen onderhandelen Oman en Iran over de scheepvaart door de strategische zeestraat. Een vijfde van de wereldwijde olie- en gastransporten liep voor de oorlog door Hormuz. Vanochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin stijgt op in Essen in Duitsland en legt een route af via Arnhem, Kootwijk en Utrecht. Boven de Veluwe vliegt de zeppelin een aantal keren heen en weer. Het gevaarte is 75 meter lang en hangt vol met apparatuur om bijvoorbeeld CO2 en fijnstof te meten. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is het geluid van de zomer. Stralende dagen en mooie herinneringen. Dit is Venlo Vintage.
3: De allermooiste klassiekers brengen de tijdloze klanken van vroeger naar jou. Laat je door Venlo Vintage verbinden met het verleden.
4: Tot 10 uur ga je luisteren naar De Muziekfabriek met Ron van de Steen.
5: Een hele goede morgen.
6: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
7: Ik mag het wederom voor je gaan doen, vrienden en vriendinnen. Een uurtje muziek door je speakers laten komen. Dus daarom snel van start met de eerste 3 liedjes.
8: De Muziekfabriek.
7: En de eerste, dat is een lekkere gouden ouwe. Helaas niet meer onder ons. Maar desalniettemin kunnen we genieten van haar muziek. Ik heb het over Donna Summer. Luister naar het erotische Love to Love.
9: He's not Sean Connery. And he's definitely not Anthony Hopkins. He looks nothing like Hugh Grant. And he's also not 007. He's just a simple Dutchman. Ron van der Steen.

0: En destijds verdiende nummer 1 voor Hans de Boy en Thuis Ben. En ik hoop ook dat jij je een beetje thuis voelt bij dit radioprogramma De Muziekfabriek. In het midden hadden we Florida met Whistle en we begonnen met Donna Summer, die lekkere rauwe hour en Love to Love. De vaste items, die zijn we aanwezig, vonden ook de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt, telling loopt, onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Nou vrienden, daar gaan we. 1987.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Mixed Emotions met You Want Love, Maria, Maria. Mixed Emotions was een Duitse popduo dat bestond tussen 1986 en 1989 en een uitstapje naar 1999. Wat bestond uit Drafi Deutsche en Oliver Sarmen. In 1987 scoorde het duo een nummer 1 hit in onder meer Nederland. Met hun debuutsingle You Want Love, Maria, Maria. Tevens een oude alarmschijf. Het nummer stond die week op nummertje 1 en een week eerder was dat nog op 2 en dat voor 6 weken hitlijst.
1: Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De kleine hit is van Victor Laszlo met Breathless. Naast een mooie verschijning heeft deze zangeres een aangenaam stemgeluid. Haar repertoire is voornamelijk jazz georiënteerd met her en der een uitstapje naar de pop. Helaas moest zij het niet hebben van haar hits, maar meer van haar klasse. Zo wist ze vele fans voor zich te winnen en gingen haar albums als warme broodjes over de toonbank. Het nummer Breathless stond 3 weken in de hitlijst en deed het jammer genoeg niet al te best. Zo ging het nummer van nummertje 30 naar een 27e plaats en dat voor 3 weken hitlijst. We gaan terug naar de hitlijst van 9 juni 1987.
1: Grote en kleine hit.

nummer van Victor Laszlo is misschien een beetje zweverig, maar laten we even ontsnappen aan de realiteit vandaag de dag. Want we hebben allemaal al zo verschrikkelijk veel verplichtingen. De kleine hit dus van Victor Laszlo met Breathless en die grote hit die was van Mixed Emotions met You Want Love, Maria Maria. Als je meer wilt weten over de muziekfabriek, kijk af en toe eens op ronvandesteen.nl. Daar vind je alle informatie. Tijd voor een lekker dansnummer. Voetjes van de vloer met Calvin Harris en Nijo. Hier is Let

Straks het vervolg, dit rijtje van drie. Maar we gaan eerst lekker ouderwets de jukebox voor je induiken. En ik moet je zeggen, die is dit keer zeer verrassend. Want we hebben te maken met een Nederlandstalige. From long time ago.

0: Vlaanderen.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox, classic.
0: In de jaren 80 en daarna speelde hij in diverse films, reclamespotjes en theaterproducties. De laatste jaren is hij vooral bekend als scenario-schrijver en acteur. In de 226 afleveringen tellende televisieserie Toen was geluk heel gewoon. Tevens is hij columnist. Ook is Cox de vaste regisseur van het Echt Rotterdams Theater. Zo brengt het gezelschap onder regie van Gerard Comedies met een Rotterdamse inslag. Naast al dat alles is hij een aangename zanger die het leven neemt zoals het komt en het goed weet te bezingen. Zo kwam ik onlangs in onze jukebox het Nederlandstalige liedje 1948 tegen, wat je even meeneemt naar een bevlogen tijd. Luister uit onze jukebox naar Gerard Cox.
1: Jukebox Classic.

nog hele jonge Gerard Cox, 1948. Oftewel, toen was geluk heel gewoon. Stond even centraal als de Jukebox Classic. Heb je het liedje een beetje geanalyseerd? En, conclusie?

0: Kijk, die broer die kan aardig zingen, maar die andere broer die kan het toch ook?
1: De Muziekfabriek.
0: Dan heb ik het over Dean Sanders. Leuke plaat.
2: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Met You and I Both. Lekker vrolijk oriëntist. Daarvoor zat Eros Ramazzotti met Mi Bella Gorsa. En we begonnen met Calvin Harris. Met medewerking van Nee Joe. Lekker vet dansnummer. En let's go. Je luistert nog altijd naar de Muziekfabriek. Kijk af en toe eens op bronvandesteen.nl. Daar vind je alle informatie. We gaan terug naar 2010. Dat doen we met deze Alex Jordan Happiness.

0: Venlo Vintage. Een aangename hittegolf van de allermooiste zomerklassiekers.
1: La fábrica de música. Tu motor y motivo. Escúchala.

0: zijn niet vies van het Nederlandstalig lied, maar ook niet van een Spaans liedje. Straks ga ik je vertellen wie het was. Maar we gaan nu eerst naar de oude lullenplaat. Blackswiss is een Britse popgroep die in 1981 werd opgericht.
1: Oude lullenplaat.
0: Om vervolgens mee te doen aan het Eurovisie Songfestival van 1981. En wat denk je? Jawel, ze wonnen.
1: Oude lullenplaat.
0: En dat deden ze met het liedje Making Your Mind Up. En dit was het begin van een succesvolle carrière. De naam Blackswiss is afgeleid van een alcoholische cocktail. Aanvankelijk werd de groep gevormd door Jay Aston, Cheryl Baker, Bobby G en Mike Nolan. Sinds het succes van ABBA was het vrij gebruikelijk dat inzendingen voor het Eurovisie Songfestival in die tijd gevormd werden door twee mannen en twee vrouwen. Het nummer Making Your Mind Up werd al snel na het Songfestival een grote hit in Europa en behaalde ze ook in Nederland de nummer 1 positie. De volgende jaren bracht de groep nog enkele andere singles uit. Zo behaalde het nummer The Land of Make Believe de nummer 1 positie. Wij draaien in de muziekfabriek het liedje wat meedeed aan het Eurovisie Songfestival van 1981. Hier zijn ze, Blackswiss met Making Your Mind Up.

Wederom de voetjes van de vloer. Ik zit de lijst even terug te kijken en ik kom tot de conclusie dat we vrij veel dansliedjes hebben gedraaid. Maar goed, je moet maar zo denken, dansen is plezier voor twee. Als laatste Like Lee met I Follow Rivers. Daarvoor de Spaanse klanken van Paco met Amor de Mis Amores. En daarvoor Alice Jordan met Happiness, een liedje uit 2010. Ik heb er nog een tweetal voor je klaarstaan, waaronder die van Don Henley met de

Dit was de Muziekfabriek voor vandaag. Volgende week zaterdag om 9 uur is Ron er weer met een nieuwe aflevering. Heel graag tot dan!

0: 10 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Het nationaal park rond de vulkaan de Bromo in Oost-Java en Indonesië is voorlopig voor toeristen gesloten vanwege een snel uitbreidende natuurbrand. De sluiting geldt voor onbepaalde tijd, laten de Indonesische autoriteiten weten. Het vuur heeft ongeveer 180 hectare natuurgebied verwoest. Er worden blushelikopters en drones met waterinstallaties ingezet om het vuur te bestrijden. De oorzaak van de brand in het nationaal park rond de Bromo op Oost-Java is nog niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gemeld. Bij Russische luchtaanvallen in het oosten van Oekraïne zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Dat melden lokale autoriteiten. Een van de aanvallen was in Kharkov, de tweede grootste stad in het noordoosten van het land. Daar vielen doden door een droneaanval en raakten anderen gewond, aldus Oekraïnse autoriteiten. Het Russische leger voerde ook in de regio rond de oostelijke stad Dnipro bombardementen uit. Daarbij vielen 2 doden en raakten 9 mensen gewond. De brandweer heeft inmiddels het zijn brandmeester gegeven voor de brand in het Brabantse natuurgebied Herperduin, die vanochtend vroeg uitbrak. Het gebied van 100 bij 150 meter dat in brand stond, valt onder de gemeente Os. Overigens is het vuur nog niet volledig gedoofd, maar kan niet meer worden uitgebreid. De brandweer is bezig met het nablussen van de brand in het natuurgebied bij Os. Vanwege de aanhoudende droogte waarschuwt de brandweer dat het risico op natuurbranden groter is dan normaal. Bij een steekpartij vannacht in Schinveld in het zuiden van de provincie Limburg is een persoon gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk of het om een man of een vrouw gaat en hoe ernstig de verwondingen zijn. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij was rond een uur of 2:30 vannacht aan de Brunsumerstraat in Schinveld. De politie is nog volop bezig met het onderzoek en is op zoek naar 1 of meerdere verdachten. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radionieuws.

Vriendelijk welkom bij Venlo Vintage. Het is alsof de tijd even stilstaat. Geniet van de allermooiste klassiekers. De muziek die je raakt en herinneringen oproept. Van soulvolle ballades tot swingende hits. Venlo Vintage brengt de gouden tijden terug. Luister naar Venlo Vintage en laat je meevoeren op de melodieën van weleer. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen. Goedemorgen.

Ik ga naar het strand en neem mee de zonovergoten klassiekers van Venlo Vintage. Venlo Vintage brengt klassiekers tot leven en maakt je weekend bijzonder.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Het nationaal park rond de vulkaan de Bromo in Oost-Java en Indonesië is voorlopig voor toeristen gesloten vanwege een snel uitbreidende natuurbrand. Bij Russische luchtaanvallen in het oosten van Oekraïne zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen, dat melden lokale autoriteiten. De brandweer heeft inmiddels het sein brandmeester gegeven voor de brand in het Brabantse natuurgebied Herperduin, die vanochtend vroeg uitbrak. Bij een steekpartij vannacht in Schinveld in het zuiden van de provincie Limburg is een persoon gewond geraakt. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Voel de aangename warmte van vroeger. Een weekend vol plezierige herinneringen. Venlo Vintage, jouw soundtrack voor een nostalgisch weekend.

0: 12 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Dick ter Haak met het radio nieuws. In de Rotterdamse wijk De Esch is vannacht een geparkeerde auto volledig uitgebrand, waarbij grote rookwolken te zien waren. Of de auto opzettelijk in brand is gestoken is nog niet duidelijk. In de Rotterdamse wijk was er de afgelopen periode sprake van overlast en gelden nu extra veiligheidsmaatregelen. Zo is er een verbod voor mensen van buiten het gebied om met hun auto te komen en daar langere tijd te blijven. Het was juist weer een tijdje rustig in de wijk De Esch. Na de bosbranden in Frankrijk heeft de regering in Parijs

arrestatie aangekondigd van 420 personen die ervan worden verdacht branden al of niet opzettelijk te hebben aangestoken. Onder hen zijn 166 minderjarigen. Een 23-jarige man wordt ervan beschuldigd opzettelijk 10 branden te hebben gesticht. Er is veel kritiek op de arrestaties. Critici zeggen dat de Franse regering de schuld bij anderen legt, terwijl Parijs zelf niet goed voorbereid zou zijn op de bosbranden die ruim 120.000 hectare bosgebied hebben verwoest. Het nationaal park rond de vulkaan de Bromo in Oost-Java in Indonesië is voorlopig voor toeristen gesloten vanwege een snel uitbreidende natuurbrand. De sluiting geldt voor onbepaalde tijd, laten de Indonesische autoriteiten weten. Het vuur heeft ongeveer 180 hectare natuurgebied verwoest. Er worden blushelikopters en drones met waterinstallaties ingezet om het vuur te bestrijden. De oorzaak van de brand in het nationaal park rond de Bromo op Oost-Java is nog niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gemeld. Bij Russische luchtaanvallen in het oosten van Oekraïne zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Dat melden lokale autoriteiten. Een van de aanvallen was in Kharkov, de tweede grootste stad in het noordoosten van het land. Daar vielen doden door een droneaanval en raakten anderen gewond, aldus Oekraïense autoriteiten. Het Russische leger voerde ook in de regio rond de oostelijke stad Dnipro bombardementen uit. Daarbij vielen 2 doden en raakten 9 mensen gewond. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radionieuws.

0: Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Een hele goede morgen.
2: De klassiekers van Venlo Vintage geven je nieuwe energie voor de week die komen gaat.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Dick ter Haak met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Rotterdamse wijk De Esch is vannacht een geparkeerde auto volledig uitgebrand. Of de auto opzettelijk in brand is gestoken is nog niet duidelijk. In de Rotterdamse wijk was er de afgelopen periode sprake van overlast en gelden nu extra veiligheidsmaatregelen. Na de bosbranden in Frankrijk heeft de regering in Parijs de arrestatie aangekondigd van 420 personen die ervan worden verdacht branden al of niet opzettelijk te hebben aangestoken. Het nationaal park rond de vulkaan de Bromo in Oost-Java in Indonesië is voorlopig voor toeristen gesloten vanwege een snel uitbreidende natuurbrand. Bij Russische luchtaanvallen in het oosten van Oekraïne zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen, dat melden lokale autoriteiten. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: 12 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanmorgen botsten twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van het Australische Sydney bijna op elkaar. ABC Australia meldt dat een luchtverkeersleider op non-actief is gesteld. Een Airbus van Jetstar taxide richting de startbaan toen een Boeing 777 van Qatar Airways heel dicht in de buurt kwam. Beide toestellen maakten een noodstop. Aan boord van het Jetstar-toestel raakte een bemanningslid gewond. Er moest een sleepvoertuig aan te pas komen om de Boeing te verplaatsen. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO meldt dat afgelopen vrijdag bij een aanval in het Oekraïnse Dnipro een pakhuis met goederen verwoest is. Directeur-generaal Tedros veroordeelt de aanval en zegt dat voor zover hij weet er geen slachtoffers zijn gevallen. In het pakhuis lagen medische hulpgoederen opgeslagen voor zorgverlening aan het front. Eerder op de dag hadden chauffeurs 130 van de 300 pallets met goederen uit de opslag weggehaald. Het goederenteam was al weg voordat de aanval plaatsvond. Na de bosbranden in Frankrijk heeft de regering in Parijs de arrestatie aangekondigd van 420 personen die ervan verdacht worden branden al dan niet opzettelijk te hebben aangestoken. Onder hen

0: zijn 166 minderjarigen. Een 23-jarige man wordt ervan beschuldigd opzettelijk 10 branden te hebben gesticht. Er is veel kritiek op de arrestaties. Critici zeggen dat de Franse regering de schuld bij anderen legt, terwijl Parijs zelf niet goed voorbereid zou zijn op de bosbranden die ruim 120.000 hectare bosgebied hebben verwoest. Volgens de Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi praat Iran niet met de VS zolang de in juni afgesloten overeenkomst geschonden wordt. Wel is er overleg via tussenpersonen. Met Oman overlegt Iran bijvoorbeeld over de straat van Hormuz. Araghchi laat weten dat de zeestraat niet heropend wordt. Zodra de VS zich aan eerder gemaakte afspraken houden, komen er nieuwe vaarroutes. Het weer: in het noordoosten zonnig, in het zuiden en later ook in het midden wat meer bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Dit is het geluid van de zomer. Dit is Venlo Vintage.
2: Vriendelijk welkom bij Venlo Vintage. Het is alsof de tijd even stilstaat. Geniet van de allermooiste klassiekers. De muziek die je raakt en herinneringen oproept. Van soulvolle ballades tot swingende hits. Venlo Vintage brengt de gouden tijden terug. Luister naar Venlo Vintage en laat je meevoeren op de melodieën van weleer. Venlo Vintage, waar de klassiekers zich jong voelen.
3: Een hele goede middag.
4: We gaan beginnen.
5: Het is de hoogste tijd voor een vakantieuitzending van Donders te Boven met Ton Donders.

Een hele goede middag, een hele goede zondagmiddag. Het is zondag 9 augustus, het is 12 uur geweest. En als u aan het eten bent, smakelijk eten. U luistert naar de vakantieuitzending van Dondersteboven. We ruimen alle plaatjes op die de afgelopen tijd niet gedraaid zijn in de reguliere uitzendingen van Dondersteboven. En nu worden ze allemaal nog een keer gedraaid in deze vakantieuitzending. En we zijn begonnen met Enrico Iglesias met Bailamos. En we hebben nog twee leuke plaatjes klaarstaan. Eén van Raymond van het Groene Mout. Tja, tja, tja. En natuurlijk ook Jimmy Cliff met Sunshine in the Music.

0: Wij halen de stoffer en blik door de muziekcollectie van Donders te boven.
1: Het spreekwoordelijke stoffer en blik, dat gaan we niet doen hoor. We gaan voorzichtig te werk. We gaan heel voorzichtig de plaatjes mooi draaien. Want u luistert naar Donders te boven. En we zijn bezig met de vakantieuitzending. En we maken allemaal muziek. En we maken allemaal plaatjes. We draaien allemaal plaatjes, zo moet ik het zeggen. Hè? Die allemaal vergeten zijn. Die zijn blijven liggen. En die gaan we deze vakantieuitzendingen allemaal draaien. En nu komt dan echt heel verrassende muziek tegen. Zoals ik heb er twee plaatjes klaarstaan. Ik heb klaarstaan La Cabana van Candy Dulfer. Een heel bekende plaat. Ze speelt saxofoon en u hoort er meteen straks welke plaat dat ermee bedoeld wordt. En daarna heb ik nog een leuke plaat van Jan Rot. Het heet Het Water. En als je heel goed luistert, dan hoor je een cover van Bruce Springsteen, The River. Maske, make it, make it, make it, make it.

heel veel plaatjes in Donders erboven zijn blijven liggen. En die worden nu gedraaid in de Donders erboven grote vakantiemuziekopruiming. Heel veel leuke plaatjes die zijn blijven liggen en die nou nog gedraaid worden een tweede kans krijgen. Hè? U gaat luisteren naar Hot Havana Nights van Albert West en dat Treintje Oosterhuis met Do You Know?

0: alles van dondersteboven, zoals Pastoor Servaas, de conference, de prutsplaat, Lellebel en de Smartlab, zijn na de vakantieuitzendingen van dondersteboven weer te beluisteren.
1: Inderdaad, en alles schuift een beetje op voor de vakantieuitzendingen. Hè? De dondersteboven vergroot de vakantieopruiming. Alles wordt opgeruimd. Hè? Tenminste, de plaatjes die zijn blijven liggen, die worden gedraaid. Hè? En 16 augustus, dan zijn we weer terug met een gewone normale programma. Met Pastoor Servaas, met Lellebel, met een conference, met een prutsplaat, met een leuke smartlab. Allemaal 16 augustus. Noteer het dus even, 16 augustus, dondersteboven. Dan zijn we weer terug.
0: Het schiet zo niet op met die vakantieopruimingsplaatjes, daarom doen we er nog 3.
1: Ja, en dat gaan we doen. Hè. 3 plaatjes gaan we draaien. We gaan luisteren naar Peter Fox, House am See. En we hebben Michel Bublé met Haven't Met You. En als 3e plaat hebben we Someone Like You van Adele.

0: Dondersteboven is jouw zondagse lunchprogramma van 12 tot 1 op Venlo Vintage.
1: Ja, volgende week is het 16 augustus en zijn we weer terug met een normaal programma van Dondersteboven. En alles en alles wat er weer in zit. En nu hebben we nog een plaatje wat we gaan opruimen. Wat is blijven liggen? Heel mooi nummer van Miss Montreal. Samen 1.
2: Dondersteboven presenteert...
3: De grote vakantie muziekopruiming.

0: En het zit er weer helemaal op, deze vakantieuitzending. Alle plaatjes zijn opgeruimd. De volgende week dan zijn we weer terug met een normaal programma. Met alle items erin. Bestoofservazen, lellebel, prutsplaten, smartplop, conferenties. Allemaal volgende week dus. Ik heb nog één plaatje klaarstaan. En Annie Lennox, No More's I Love You. En dan zeg ik, hadje hè.
1: Dit was weer Dondersteboven. Nog een fijn weekend. En tot volgende.

Dit was Dondersteboven voor deze week. Volgende week zondag om 12 uur is Ton er weer met een nieuwe aflevering. Heel graag tot dan!

0: 1 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een Zeppelin van 75 meter lang bepakt met meetapparatuur onderzoekt de komende dagen de Nederlandse luchtkwaliteit. Het luchtschip is in de Duitse Essen opgestegen en vliegt over Arnhem in de richting van Kootwijk en Utrecht en daarna weer terug. De Zeppelin vliegt vrij laag op zo'n 300 meter hoogte. Onderzoekers uit Wageningen meten samen met hun Duitse collega's onder andere fijnstofdeeltjes, CO2 en uitlaatgassen in de lucht. Er zijn twee verdachten opgepakt voor een gewelddadige overval in Helmond. Het gaat om een 17-jarige jonge man uit Den Bosch en een 36-jarige man uit Den Haag. De overval vond in de nacht van vrijdag op zaterdag plaats. Rond middernacht belde de verdachte bij een huis aan en toen de bewoner de deur opende, kreeg hij klappen. Zijn vrouw schoot te hulp en samen wisten ze de indringers te verjagen. Het stel is door de worsteling gewond geraakt. Op de eerste dag van grenscontroles heeft Spanje een kleine 200 passagiers vanuit Italië gecontroleerd. De controles zijn het gevolg van een ruzie met Italië over de tienduizenden Marokkaanse migranten die de Spaanse exclave Ceuta binnendrongen. Reizigers op 12 vluchten vanuit Italië naar verschillende Spaanse vliegvelden werden gecontroleerd. Dit vanwege het Italiaanse besluit om het vrije grensverkeer vanuit Spanje voorlopig stop te zetten om te voorkomen dat migranten voet op Italiaanse bodem kunnen zetten. Gisteravond rond 22:30 lokale tijd zijn bij het omslaan van een boot in de haven van New York een 27-jarige vrouw en een 5 maanden oude baby om het leven gekomen. Het ongeluk vond in de buurt van Liberty Island plaats. 12 opvarenden konden gered worden. De vrouw en de baby werden later levenloos in het water door duikers gevonden. Onduidelijk is of de vrouw de moeder van het kindje is. Hoe de boot

kunnen omslaan wordt onderzocht. Het weer, in het noordoosten zonnig, in het zuiden en later ook in het midden wat meer bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het Radio Nieuws.

0: Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Goedemiddag.
2: Het is zondag. Maak er met Venlo Vintage een mooie dag van.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Een zeppelin van 75 meter lang bepakt met meetapparatuur onderzoekt de komende dagen de Nederlandse luchtkwaliteit. Er zijn twee verdachten opgepakt voor een gewelddadige overval in Helmond. Het gaat om een 17-jarige jongeman uit Den Bosch en een 36-jarige man uit Den Haag. Op de eerste dag van grenscontroles heeft Spanje een kleine 200 passagiers vanuit Italië gecontroleerd. Gisteravond rond 22:30 lokale tijd zijn bij het omslaan van een boot in de haven van New York een 27-jarige vrouw en een 5 maanden oude baby om het leven gekomen. Het ongeluk vond in de buurt van Liberty Island plaats. Het weer: in het noordoosten zonnig, in het zuiden en later ook in het midden wat meer bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 31 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: Ben je klaar voor een frisse start? Wakker worden doe je met Voor de Wekker Wakker. Het luchtige ontbijtprogramma met Erik van Vliet. Elke werkdag van 6 tot 7 en in het weekend van 7 tot 9... plinkt Erik je het leukste nieuws, de grappigste verhalen... en de mooiste muziek om je dag goed te beginnen. Dus stem af op Venlo Vintage en start je ochtend met een glimlach.
1: Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet. Jouw ultieme ontbijtboost. Elke ochtend op Venlo Vintage.
2: Tot morgen.

0: Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radio nieuws. De vrouw die in de nacht van vrijdag op zaterdag in Den Haag in haar woning door een schietpartij om het leven kwam, kende de verdachte. Dat laat de politie weten. Na zijn daad sloeg de dader op de vlucht, maar kon later worden aangehouden. Hulpdiensten hebben de vrouw nog geprobeerd te redden, maar hulp mocht niet meer baten. In het huis waren ook nog 3 kinderen aanwezig. Zij bleven ongedeerd. Rond 2:50 s'nachts kwam de melding over de schietpartij bij de politie binnen. Rond 4:15 kon de dader gearresteerd worden. Een zeppelin van 75 meter lang, bepakt met meetapparatuur, onderzoekt de komende dagen de Nederlandse luchtkwaliteit. Het luchtschip is in het Duitse Essen opgestegen en vliegt over Arnhem in de richting van Kootwijk en Utrecht en daarna weer terug. De zeppelin vliegt vrij laag, op zo'n 300 meter hoogte. Onderzoekers uit Wageningen meten samen met hun Duitse collega's onder andere fijnstofdeeltjes, CO2 en uitlaatgassen in de lucht. De Oekraïense president Zelensky laat weten dat Russische aanvallen de haven van Odessa hebben weten te beschadigen. Daarbij raakten 8 mensen gewond. Odessa is belangrijk voor de export van landbouwproducten. Daarmee hebben de Russen de voedselzekerheid in de wereld de oorlog verklaard, meent Zelensky. De president zegt verder dat in Kharkov een woongebouw werd aangevallen. Naast 2 doden raakten tientallen anderen gewond. In Rusland vielen 3 doden door een Oekraïense droneaanval. Voor de zuidkust van Oman lekt ruwe aardolie uit een tanker die is vastgelopen. Het schip zou zo'n 800.000 vaten olie aan boord hebben. Op beelden is te zien dat het schip onder water wegzakt. Volgens Europese landen maakt de tanker deel uit van de Russische schaduwvloot. Begin juni werd het schip nog getroffen door 1 of meerdere explosies. Wat aan de ontploffingen ten grondslag lag, is nog altijd onbekend. In de buurt van Oman heeft de lekkende tanker ondertussen voor een zeer grote olievlek gezorgd. Het weer: in het noordoosten zonnig, in het zuiden en later ook in het midden wat meer bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 25 tot 31 graden. Dit was het radio nieuws.

0: de mooiste klassiekers. Puur en onvergetelijk. Laat de muziek spreken en laat je meevoeren door de klanken van vroeger.
1: Een hele goede middag.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De vrouw die in de nacht van vrijdag op zaterdag in Den Haag in haar woning door een schietpartij om het leven kwam, kende de verdachte. Dat laat de politie weten. Na zijn daad sloeg de dader op de vlucht, maar kon later worden aangehouden. Een zeppelin van 75 meter lang, bepakt met meetapparatuur, onderzoekt de komende dagen de Nederlandse luchtkwaliteit. De Oekraïense president Zelensky laat weten dat Russische aanvallen de haven van Odessa hebben weten te beschadigen. Daarbij raakten 8 mensen gewond. Voor de zuidkust van Oman lekt ruwe aardolie uit een tanker die is vastgelopen. Het schip zou zo'n 800.000 vaten olie aan boord hebben. Het weer: in het noordoosten zonnig, in het zuiden en later ook in het midden wat meer bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 25 tot 31 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: 3 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De 19-jarige man uit het Noord-Hollandse Stedenbroek die donderdag in Enkhuizen bij een steekpartij gewond raakte, is aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft 2 mannen van 20 en 50 jaar opgepakt. Er was volgens de politie een massale vechtpartij gaande en daar kwam het steekincident uit voort. Er raakten nog meer mensen gewond, waaronder een 60-jarige man. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is ondertussen weer thuis. Kort na het incident werd een 50-jarige man gearresteerd. De andere verdachte meldde zich gisteravond bij de politie. De grote natuurbrand in het Zuid-Spaanse Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur in de as gelegd en trekt volgens de Spaanse minister van Volksgezondheid en Noodsituaties, Antonio Sanz, richting Sevilla. Ondertussen proberen 275 brandweerlieden met man en macht het vuur te bedwingen. De wind en de lage luchtvochtigheid maken het blussen een stuk lastiger. 467 mensen uit verschillende dorpen en steden in het gebied zijn geëvacueerd. De Verenigde Arabische Emiraten leveren de Ierse topcrimineel Daniel Kinahan aan Ierland uit. De 49-jarige Kinahan is al onderweg naar Dublin. Hij zal terecht moeten staan voor het leiden van een misdaadorganisatie. Vorig jaar verzocht Ierland de Verenigde Arabische Emiraten Kinahan op te pakken. Sinds april 2025 zat hij in Dubai vast. Hij probeerde zijn uitlevering tegen te houden, maar dat verzoek is nu afgewezen. Het 15-punten Gaza-vredesplan dat onder leiding van de VS werd opgesteld is door Israël afgewezen. De Israëlische premier Netanyahu heeft het met zijn kabinet besproken en het is verworpen. Zolang Hamas zich niet helemaal ontwapent, zal de Israëlische krijgsmacht zich niet terugtrekken, aldus Netanyahu. De Amerikaanse president Donald Trump was vorige maand in zijn nopjes met het vredesplan en wist te vertellen dat zowel Israël als Hamas hadden ingestemd. Het weer, in het noordoosten zonnig, in het zuiden en later ook in het midden wat meer bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 25 tot 31 graden. Dit was het radionieuws.

0: Steeds meer mensen ontdekken Venlo Vintage en laten hem de hele dag aanstaan. Venlo Vintage. Altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
1: Een hele goede middag.
2: Venlo Vintage. Een goede klassieker maakt elke zondag nog mooier.

0: Venlo Vintage. De soundtrack voor de mooiste zomerdagen.
1: Luister op zaterdag en zondag naar De Muziekfabriek. Een muziekprogramma met natuurlijk de allermooiste klassiekers. De liedjes worden 3 om 3 gedraaid met het geringe woord van Ron van de Steen. Gewoon even wat oude jeugdherinneringen ophalen uit een bevlogen tijd. De Muziekfabriek. Zaterdag en zondagochtend van 9.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De 19-jarige man uit het Noord-Hollandse Stedenbroek die donderdag in Enkhuizen bij een steekpartij gewond raakte, is aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft twee mannen van 20 en 50 jaar opgepakt. De grote natuurbrand in het Zuid-Spaanse Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur in de as gelegd en trekt volgens de Spaanse minister van Volksgezondheid en Noodsituaties, Antonio Sanz, richting Sevilla. De Verenigde Arabische Emiraten leveren de Ierse topcrimineel Daniel Kinahan aan Ierland uit. De 49-jarige Kinahan is al onderweg naar Dublin. Het 15-punten Gaza-vredesplan dat onder leiding van de VS werd opgesteld is door Israël afgewezen. Het weer, in het noordoosten zonnig, in het zuiden en later ook in het midden wat meer bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 25 tot 31 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.

0: samen lachen, praten en luisteren naar de allermooiste klassiekers van Venlo Vintage zorgt voor de ultieme gezelligheid op zondag.
1: Tijd voor de allermooiste klassiekers.

0: 4 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De 26-jarige man die gisteren in Rotterdam werd aangehouden na 3 steekincidenten krijgt passende zorg. Volgens de politie vertoonde hij verward en voor zijn omgeving onbegrepen gedrag. Bij 2 steekpartijen raakten mannen gewond, de slachtoffers kenden de verdachte niet. De politie verdenkt hem ook van een poging tot een derde steekpartij. De incidenten gebeurden gisterochtend binnen een half uur en vlak bij elkaar. Er is niet bekendgemaakt hoe het nu met de slachtoffers gaat. Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in de jemenitische havenstad Mokka. Volgens de Houthis zijn daarbij ook veel ballistische raketten en drones ingezet. Vandaag voerden ze ook een droneaanval uit op een olieraffinaderij van Saudi Aramco in Jazan. Het geweld tussen de Houthis en het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger is de afgelopen maand weer opgelaaid. De door Iran gesteunde Houthis controleren al grote delen van Jemen, waaronder de hoofdstad Sanaa. De 19-jarige man uit het Noord-Hollandse Stedenbroek die donderdag in Enkhuizen bij een steekpartij gewond raakte, is aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft 2 mannen van 20 en 50 jaar gearresteerd. Het steekincident kwam volgens de politie voort uit een massale vechtpartij met nog meer gewonden, waaronder een 60-jarige man. Hij is na ziekenhuisbezoek inmiddels weer thuis. Kort na het steekincident werd een 50-jarige man gearresteerd. De andere verdachte van 20 meldde zich gisteravond bij de politie. En de topman van het Duitse defensieconcern Rheinmetall wordt dag en nacht beveiligd vanwege bedreigingen en vermoedelijke Russische moordplannen. Zijn beveiligingsniveau is inmiddels vergelijkbaar met dat van bondskanselier Merz. Maar de topman zegt zich niet te laten intimideren en voorlopig ook niet te willen stoppen met zijn werk. Rheinmetall levert veel wapens aan Oekraïne en bouwt daar ook fabrieken. De Duitse Veiligheidsdienst sluit aanvallen op medewerkers van het concern niet op voorhand uit. Het weer, flinke zonnige periode, maar vanuit het zuiden komt er steeds meer bewolking. Het blijft wel droog bij 25 graden vlak aan zee tot plaatselijk 31 in het zuiden van het land en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.

0: Venlo Vintage, waar de tijd stilstaat. Voor de allermooiste klassiekers.
1: De heerlijke geur van vers gezette koffie en de allermooiste klassiekers van Venlo Vintage maken je zondag helemaal compleet.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De 26-jarige man die gisteren in Rotterdam werd aangehouden na 3 steekincidenten krijgt passende zorg. Volgens de politie vertoonde hij verward en voor zijn omgeving onbegrepen gedrag. Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in de jemenitische havenstad Mokka. Volgens de Houthis zijn daarbij ook veel ballistische raketten en drones ingezet. De 19-jarige man uit het Noord-Hollandse Stedenbroek die donderdag in Enkhuizen bij een steekpartij gewond raakte, is aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft 2 mannen van 20 en 50 jaar gearresteerd. En de topman van het Duitse defensieconcern Rheinmetall wordt dag en nacht beveiligd vanwege bedreigingen en vermoedelijke Russische moordplannen. Het weer, flinke zonnige periode, maar vanuit het zuiden komt er steeds meer bewolking. Het blijft wel droog bij 25 graden vlak aan zee tot plaatselijk 31 in het zuiden van het land en een zwakke tot matige zuidwestenwind.
2: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Venlo Vintage wens je een goede middag.
4: Venlo Vintage, de leukste klassiekers voor bij een gezellige barbecue.

0: way to heaven.
1: De zon straalt de hele dag door. De lucht is helder en blauw. En het is lekker warm. Mensen genieten volop van het zomerweer. De bloemen staan in volle bloei. Niemand heeft er haast en iedereen voelt zich blij. Venlo Vintage wenst je een mooie zomer.

0: 5 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Wiegen bij Nijmegen woedt een natuurbrand aan de Geitweg. De brandweer is met veel materieel uitgerukt, maar over de omvang van de brand is nog niets bekendgemaakt. In de omgeving van Wiegen zijn vandaag al meerdere natuurbranden uitgebroken. Zo woedde er eerder vandaag ook al een natuurbrand aan de Heumenseweg, zo'n 2 kilometer verderop. Die brand was 2,5 uur geleden onder controle, zo meldde de brandweer. De 26-jarige man die gisteren in Rotterdam werd aangehouden na 3 steekincidenten krijgt passende zorg. Volgens de politie vertoonde hij verward en voor zijn omgeving onbegrepen gedrag. Bij 2 steekpartijen raakten mannen gewond, de slachtoffers kenden de verdachte niet. De politie verdenkt hem ook van een poging tot een 3e steekpartij. De incidenten gebeurden gisterochtend binnen 1/2 uur en vlakbij elkaar. Er is niet bekendgemaakt hoe het nu met de slachtoffers gaat. Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in de jemenitische havenstad Mokka. Volgens de Houthis zijn daarbij ook veel ballistische raketten en drones ingezet. Vandaag voerden ze ook een droneaanval uit op een olieraffinaderij van Saudi Aramco in Jazan. Het geweld tussen de Houthis en het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger is de afgelopen maand weer opgeleid. De door Iran gesteunde Houthis controleren al grote delen van Jemen, waaronder de hoofdstad Sanaa. En in het zuidoosten van Australië is het lichaam van een vrouw gevonden in een koffer langs een afgelegen weg bij Goulburn. Voorbijgangers waarschuwden de hulpdiensten die het lichaam in de koffer aantroffen. De vrouw is nog niet officieel geïdentificeerd en het is onduidelijk hoe lang ze daar heeft gelegen. De politie onderzoekt de vondst en heeft de koffer en het lichaam meegenomen voor verdere analyse. Eind vorige maand werd in het Griekse Athene ook al het lichaam van een vrouw in een koffer gevonden. Het weer, flinke zonnige periode, maar vanuit het zuiden komt er steeds meer bewolking. Het blijft wel droog bij 25 graden vlak aan zee tot plaatselijk 31 in het zuiden van het land en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.

Ontdek de kracht van muziek uit vervlogen tijden. De allermooiste klassiekers, puur en onvergetelijk. Luister nu en laat je meevoeren door de tijd. Venlo Vintage, een verbinding met het gouden verleden. Goed.

0: De zomerklassiekers maken je helemaal klaar voor de zomer. Venlo Vintage.
1: Chaka chaka chaka chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In Wijchen bij Nijmegen woedt een natuurbrand aan de Geitweg. De brandweer is met veel materieel uitgerukt, maar over de omvang van de brand is nog niets bekendgemaakt. In de omgeving van Wijchen zijn vandaag al meerdere natuurbranden uitgebroken. De 26-jarige man die gisteren in Rotterdam werd aangehouden na 3 steekincidenten krijgt passende zorg voor zijn verwarde en onbegrepen gedrag. Houthi-rebellen hebben Saoedische troepen en wapendepots aangevallen in de jemenitische havenstad Mokka. Volgens de Houthis zijn daarbij ook veel ballistische raketten en drones ingezet. En in het zuidoosten van Australië is het lichaam van een vrouw gevonden in een koffer langs een afgelegen weg bij Goulburn. De vrouw is nog niet officieel geïdentificeerd en het is onduidelijk hoe lang ze daar heeft gelegen. Het weer, flinke zonnige periode, maar vanuit het zuiden komt er steeds meer bewolking. Het blijft wel droog bij 25 graden vlak aan zee tot plaatselijk 31 in het zuiden van het land en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Venlo Vintage.
3: Je barbecue knispert nog veel meer met een klassieker van Venlo Vintage.

0: 6 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Webwinkel Bol heeft zo'n 20 Eclipse-brillen uit de verkoop gehaald. Het bedrijf kan niet garanderen dat ze aan de veiligheidseisen voldoen. Want Eclipse-brillen vallen onder de regels voor persoonlijke beschermingsmiddelen en moeten daarom aan extra voorwaarden voldoen. Bol controleert de productinformatie en blokkeert de brillen als die niet als betrouwbaar kan worden bevestigd. De verkoop van Eclipse-brillen nam de afgelopen tijd sterk toe vanwege de gedeeltelijke zonsverduistering komende woensdag. De Verenigde Arabische Emiraten hebben de vermeende topcrimineel Daniel Kinahan uitgeleverd aan Ierland. De 49-jarige Ier wordt gezien als een van de leiders van het beruchte Kinahan-kartel. Hij wordt verdacht van moord, drugshandel en het leiden van een criminele organisatie. In april werd Kinahan opgepakt in Dubai, waar hij jarenlang woonde. De VS hadden $5 miljoen uitgeloofd voor informatie die tot zijn arrestatie zou leiden. Kinahan ontkent alles en zegt dat hij als zondebok wordt gezien. In Frankrijk is een onderzoek gestart naar een ontplofte squishy, een populair anti-stress speeltje. Een jongetje van 8 jaar liep tweede graads brandwonden op toen het speeltje in zijn gezicht explodeerde. Het gaat om een bal gevuld met een kneedbare substantie. De Franse autoriteiten onderzoeken nu hoe het incident kon gebeuren en houden toezicht op de zaak. De speelgoedketen Smith's Toys ziet voorlopig geen reden om de squishy in Nederland uit de winkels te halen. En Roemenië kan zijn kerncentrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer draaiende houden dankzij noodmaatregelen tegen de droogte. Het leger blies daarvoor een rotsformatie op en liet 4 met stenen gevulde bakken in de Donau zakken. Zo wordt het rivierwater daar omgeleid en blijft er genoeg water beschikbaar voor de koeling van de reactoren. Door de hitte en droogte was de watertoevoer naar de centrale sterk afgenomen. Na de maatregelen steeg het waterpeil bij Cernavoda weer met 4 centimeter. Het weer, vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.

Venlo Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage.

0: Venlo Vintage. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Webwinkel Bol heeft zo'n 20 Eclipse-brillen uit de verkoop gehaald. Het bedrijf kan niet garanderen dat ze aan de veiligheidseisen voldoen. De Verenigde Arabische Emiraten hebben de vermeende topcrimineel Daniel Kinahan uitgeleverd aan Ierland. Hij wordt verdacht van moord, drugshandel en het leiden van een criminele organisatie. In Frankrijk is een onderzoek gestart naar een ontplofte squishy, een populair anti-stress speeltje. Een jongetje van 8 jaar liep tweede graads brandwonden op toen het speeltje in zijn gezicht explodeerde. En Roemenië kan zijn kerncentrale in Cernavoda zeker 9 dagen langer draaiende houden dankzij noodmaatregelen tegen de droogte. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Venlo Vintage wens je een hele goede avond.
2: Je spies smaakt nog veel beter onder het genot van een knisperende klassieke van Venlo Vintage.

0: bondgenoot van de gevallen Syrische president al-Assad die sinds zijn vlucht in Rusland woont. Webwinkel Bol heeft zo'n 20 Eclipse-brillen uit de verkoop gehaald. Het bedrijf kan niet garanderen dat ze aan de veiligheidseisen voldoen. Want Eclipse-brillen vallen onder de regels voor persoonlijke beschermingsmiddelen en moeten daarom aan extra voorwaarden voldoen. Bol controleert de productinformatie en blokkeert de brillen als die niet als betrouwbaar kan worden bevestigd. De verkoop van Eclipse-brillen nam de afgelopen tijd sterk toe vanwege de gedeeltelijke zonsverduistering komende woensdag. De Verenigde Arabische Emiraten hebben de vermeende topcrimineel Daniel Kinahan uitgeleverd aan Ierland. De 49-jarige Ier wordt gezien als een van de leiders van het beruchte Kinahan-kartel. Hij wordt verdacht van moord, drugshandel en het leiden van een criminele organisatie. In april werd Kinahan opgepakt in Dubai, waar hij jarenlang woonde. De VS hadden $5 miljoen uitgeloofd voor informatie die tot zijn arrestatie zou leiden. Kinahan ontkent alles en zegt dat hij als zondebok wordt gezien. En de man die wordt verdacht van het doodschieten van een vrouw in Den Haag in de nacht van vrijdag op zaterdag is inderdaad de vader van haar kinderen, dat bevestigt de politie. Bij die schietpartij waren 3 kinderen aanwezig. Het slachtoffer was 34 jaar oud en werd zwaar gewond gevonden in haar woning aan de New York Single. Hulp mocht niet meer baten. De verdachte van 42 jaar vluchtte na het incident en werd later in Schiedam opgepakt. De politie trof ook een vuurwapen en de vermoedelijke vluchtauto aan. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is het geluid van de zomer. Dit is Venlo Vintage.
2: Bij Venlo Vintage draait alles om de mooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Muziek die je hart verwarmt en je meeneemt op een nostalgische reis. Luister nu en voel de sfeer.
3: Een hele goede avond.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Rusland en Syrië hebben afspraken gemaakt over de toekomst van de Russische militaire basis in Syrië. Dat land neemt het beheer van de civiele delen over, terwijl de militaire basis worden omgebouwd tot gezamenlijke trainingscentra. Webwinkel Bol heeft zo'n 20 eclipsbrillen uit de verkoop gehaald. Het bedrijf kan niet garanderen dat ze aan de veiligheidseisen voldoen. De Verenigde Arabische Emiraten hebben de vermeende topcrimineel Daniel Kinahan uitgeleverd aan Ierland. Hij wordt verdacht van moord, drugshandel en het leiden van een criminele organisatie. En de man die wordt verdacht van het doodschieten van een vrouw in Den Haag in de nacht van vrijdag op zaterdag is inderdaad de vader van haar kinderen, dat bevestigt de politie. Bij die schietpartij waren 3 kinderen aanwezig. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen.
1: Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur luister je naar Hitzoeker. Op basis van slimme lijstselecties of de automatische playlistgenerator ontstaat elke uitzending opnieuw een verrassende muzikale mix. Die kan variëren van een hit uit de allereerste Billboard Hot 100 tot de grootste hit van vandaag. Ron Witkamp praat het uur op een plezierige manier aan elkaar. Hitzoeker. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 uur op Venlo Vintage.

Zometeen na het radionieuws ga je luisteren naar een nieuwe aflevering van J'aime les chansons met Paul Stoutenberg.

0: is 8 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een schietpartij in de Deense stad Holbaak, zo'n 60 kilometer ten westen van de hoofdstad Kopenhagen, zijn 3 mensen gewond geraakt. Ze zijn allemaal buiten levensgevaar. De politie denkt dat die schietpartij te maken heeft met een conflict in het criminele milieu. Een gemaskerde man zou vanuit een auto minstens 3 keer hebben geschoten op een ruzie in de groep van 15 tot 20 man. De dader

0: van de Russische militaire basis in Syrië. Dat land neemt het beheer van de civiele delen over, terwijl de militaire basis worden omgebouwd tot gezamenlijke trainingscentra. Het gaat dan onder meer om een luchtmachtbasis en een marinebasis. De overgang moet binnen 3 maanden zijn afgerond. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de gevallen Syrische president al-Assad, die sinds zijn vlucht in Rusland woont. En de man die wordt verdacht van het doodschieten van een vrouw in Den Haag in de nacht van vrijdag op zaterdag is inderdaad de vader van haar kinderen, dat bevestigt de politie. Bij die schietpartij waren 3 kinderen aanwezig. Het slachtoffer was 34 jaar oud en werd zwaar gewond gevonden in haar woning aan de New York Single. Hulp mocht niet meer baten. De verdachte van 42 jaar vluchtte na het incident en werd later in Schiedam opgepakt. De politie trof ook een vuurwapen en de vermoedelijke vluchtauto aan. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is het geluid van de zomer. Je luistert naar Venlo Vintage.
2: Venlo Vintage is altijd te beluisteren via venlovintage.nl.
3: Een hele goede avond.
4: Mesdames et messieurs, vous écoutez J'aime les chansons avec Paul Stoutenberg jusqu'à 22h ce soir. Bonne écoute.
5: Laat je betoveren door romantiek, passie en melodieën. En laat je meevoeren door de klanken van Parijs. Alleen bij J'aime les chansons. Elke zondagavond neemt Paul Stoutenberg je mee op een muzikale reis door Frankrijk. J'aime les chansons. Zondagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.
6: Bienvenue dans un nouvel épisode de J'aime les chansons. Bonjour à tous.
7: J'aime les chansons.
8: Il y aura 100 000 chansons.
9: De mooiste Franse chansons. Gepresenteerd door Paul Stoutenberg.

Welkom bij J'aime les chansons. En muziek doet meer dan alleen klinken. Muziek roept beelden op. En soms zien we een zonovergoten landschap voor ons. Soms een herfstbos vol goudgele bladeren. En soms kleurt een chanson de wereld even roze, blauw of rood. En vandaag neem ik je mee op een bijzondere reis. Niet langs steden of streken, maar langs de kleuren van het Franse chanson. En iedere kleur vertelt een eigen verhaal. Roze staat voor de liefde, blauw voor verlangen en melancholie. Rood brengt passie en vuur, terwijl zwart ons meeneemt naar de mysterieuze cafés van Saint-Germain-des-Prés. Wit laat ons dromen en groen voert ons naar het Franse platteland. Goud laat de grote sterren schitteren en in de warme herfstkleuren ontmoeten we de mooiste herinneringen. En uiteindelijk komen al die tinten samen in een kleurrijke finale. Kortom, geen gewone aflevering van J'aime les chansons, maar een muzikaal schilderij waarin iedere melodie een nieuwe kleur toevoegt. En we begonnen met misschien wel de beroemdste kleur uit de Franse muziekgeschiedenis, het roze van de liefde. En sinds Edith Piaf in 1946 La Vie en Rose zong, kijken geliefden overal ter wereld door een roze bril. Het chanson werd een internationaal symbool van romantiek, maar roze is ook de kleur van hoop. En juist in de moeilijke jaren na de Tweede Wereldoorlog gaf Piaf Frankrijk weer een beetje kleur. Ja, rozen staan al eeuwen symbool voor liefde, maar ook voor vergankelijkheid. En Françoise Hardy bezingt dat prachtig in Mon ami la rose.

liefde heeft niet alleen de kleur van een eerste kus. Maar soms kijk je jaren later terug op het leven, op de keuzes die je maakte en de dromen die je misschien liet liggen. Charles Aznavour schreef daarover een van de mooiste chansons ooit. Hier encore, dat hoorde je net. Nog maar gisteren was ik 20, een tekst die iedere keer opnieuw raakt. Want hoe oud je ook bent, het gevoel dat de tijd sneller gaat dan je lief is, dat herkennen we denk ik allemaal. Ja, dan we sluiten de roze periode af waar liefde meestal begint, bij die allereerste verliefdheid. En Isabelle Aubray won in 1962 het Eurovisie Songfestival voor Frankrijk en groeide uit tot een van de grote vertolksters van het Franse chanson. Hier is Un premier amour met Isabelle Aubray.

Ja, daar staat nog even een stukje achteraan. Maar dit was de overschakeling van de kleur roze naar blauw. Want roze was de kleur van de eerste liefde. Maar liefde kent natuurlijk veel meer tinten. En na de verliefdheid komt vaak het verlangen. En als de liefde verder weg lijkt dan ooit, dan kleurt het Franse chanson langzaam blauw. En blauw is misschien wel de meest poëtische kleur. De kleur van de lucht boven Parijs, van de Middellandse Zee, van de schemering langs de Seine. Maar vooral de kleur van woorden die je nooit hebt durven uitspreken. En dit was dus Christophe, een artiest die nooit bang was voor stilte. En juist in die stilte ontstaan de mooiste liedjes. In Les Mots Bleus bezingt hij de woorden die blijven steken. Omdat gevoelens soms moeilijker uit te spreken zijn dan te voelen. Een meesterwerk was dat uit 1974. En we blijven nog bij blauw. Maar we gaan dan ruim een halve eeuw terug in de tijd. Fréhel was een van de eerste grote sterren van het Franse chanson. En haar leven kende veel verdriet, maar haar stem bleef ongekend krachtig. In La Java Bleue groeide dat nummer groeide uit tot een van de grote klassiekers van het Parijse muziekcafé. Dit is Fréhel met La Java Bleue.

0: Ook in de modernere Franse pop blijft blauw de kleur van verlangen. En Etienne Dao geldt al meer dan 40 jaar als een van de belangrijkste vernieuwers van de Franse popmuziek. Zijn Bleu Comptoir is elegant, stijlvol en onmiskenbaar Dao. Een artiest die moeiteloos de brug wist te slaan tussen het klassieke chanson en de moderne Franse pop. Ja, blauw is natuurlijk ook de kleur van de zee. En zodra je de stem van Tino Rossi hoort, waan je je bijna vanzelf aan de Middellandse Zee. Met zijn warme Corsicaanse stem bezingt hij in Marinella de zon, de zee, de romantiek van het zuiden.
1: Marinella.

artiest die in juni vorig jaar op 88-jarige leeftijd overleed. Recent stond ze nog centraal in een van mijn uitzendingen van Jam en Chanson. Dit was Nicole Croisy met Parlez-moi de lui. En als er ergens verlangen spreekt uit een nummer, dan was het dit wel, denk ik. En dan sluiten we het blauwe hoofdstuk mee af. En na het blauw van verlangen komen we uit bij een kleur die niet om aandacht vraagt, maar haar opeist. En dat is rood natuurlijk. De kleur van liefde, vuur en hartstocht, maar ook van moed, idealen en revolutie. In Frankrijk heeft rood altijd een bijzondere betekenis gehad. Denk aan de Franse vlag, aan de geschiedenis van de revolutie, maar ook aan het rode pluche van de Parijse theaters en cabaret. En rood is een kleur die leeft. En geen enkele Franse zangeres bracht rood zo nadrukkelijk naar het podium als Jeanne Mas. Met haar felrode haren, opvallende kleding en krachtige uitstraling werd ze in de jaren 80 een stijlicoon. En rouge et noir, dat groeide uit tot haar grootste hit en behoort nog altijd tot de klassiekers van het Franse popmuziek. Dit is Jeanne Mas.

0: Ja, voor Michel Fugain staat rood symbool voor solidariteit, verbondenheid en hoop op een betere samenleving. Le Chiffon Rouge is veel meer dan een lied. Het werd een hymne voor mensen die geloofden dat de wereld eerlijker kon zijn. Ja, het rode vaandel uit zijn chanson staat dus niet voor verdeeldheid, maar juist voor saamhorigheid. Een boodschap die bijna 50 jaar later nog altijd actueel is. Ja, van idealen gaan we naar herinneringen. Wie ooit een rode ballon heeft opgelaten, weet hoe lang je die nog blijft volgen, terwijl hij langzaam verdwijnt aan de horizon. En voor Serge Lama werden die rode ballonnen een symbool voor de onschuld van de jeugd. Een jeugd die langzaam, maar onvermijdelijk verdwijnt. Dit is Serge Lama met Le Ballon Rouge.
1: Je n'ai pas eu de ballon rouge. Quand j'étais gosse dans mon quartier,

over rood hebben, mogen we natuurlijk de roos niet vergeten. Al eeuwenlang het symbool van liefde, schoonheid en vriendschap. Gilbert Bécaud die bezingt dat op zijn eigen manier in L'important c'est la rose. Ja, het is misschien een eenvoudige boodschap, maar juist daardoor misschien ook tijdloos. En na het vuur van rood wordt het langzaam avond. De theaters lopen leeg, de straatlantaarns gaan aan. We wandelen richting de linkeroever van de Seine, naar Saint-Germain-des-Prés. De wijk waar na de Tweede Wereldoorlog schrijvers, filosofen, schilders, jazzmuzikanten en chansonniers elkaar ontmoeten. En hun kleur? Zwart. Want zwart was hier nooit de kleur van verdriet. Integendeel, het was de kleur van onafhankelijkheid. Van kunstenaars die hun eigen weg gingen. Van jazzmuziek die tot diep in de nacht uit de kelders klonk. En van vrouwen die lieten zien dat elegantie geen uitbundige kleuren nodig heeft. Want Barbara hoorde helemaal thuis in die wereld. Altijd stijlvol, vaak volledig in het zwart gekleed. En met een stem die tegelijk krachtig en breekbaar kon klinken. Dit is een van haar meest besproken chansons uit de Franse muziekgeschiedenis. L'Aigle Noir.

0: Ja, Johnny Holiday gaf zwart een heel eigen kleur. Wacht en waar, het was oorspronkelijk een hit van de Spaanse groep Los Bravos. Maar Johnny maakte er een onweerstaanbare Franse rockklassieker van. En we gaan naar het einde van deze eerste van dit eerste uur over de kleuren waaien. Toutes les couleurs des chansons. En als één vrouw het gezicht werd van Saint-Germain-des-Prés, dan was het wel Juliette Gréco. Ze verkeerde in het gezelschap van Jean-Paul Sartre, Boris Vian en
1: zometeen na het radionieuws ga je luisteren naar deel 2 van J'aime les chansons met Paul Stoutenberg.

0: Het is 9 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij het Brabantse Uden zijn meerdere mensen gewond geraakt. Twee minderjarige meisjes zijn er ernstig aan toe. Er zaten 7 mensen in een auto die van de weg raakte en toen ondersteboven in een sloot belandde. Het gaat volgens de politie om een Belgische familie. Er was geen ander voertuig bij het ongeluk betrokken. Hulpdiensten en een traumahelikopter waren ter plaatse. De snelweg A50 is een tijd afgesloten geweest. Inmiddels is er 1 rijstrook weer open. Bij een schietpartij in de Deense stad Holbaak, zo'n 60 kilometer ten westen van de hoofdstad Kopenhagen, zijn 3 mensen gewond geraakt. Ze zijn allemaal buiten levensgevaar. De politie denkt dat die schietpartij te maken heeft met een conflict in het criminele milieu. Een gemaskerde man zou vanuit een auto minstens 3 keer hebben geschoten op een ruziënde groep van 15 tot 20 man. De daders zijn nog voortvluchtig. Een man die na de schietpartij een auto achtervolgde is na een verkeersongeluk opgepakt. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. De Nederlandse wielrenster besliste de ronde door ook de

blusvliegtuigen en 60 militairen zijn ingezet. De komende uren is het vooral de windrichting die bepaalt hoe de verdere verspreiding van de brand eruit gaat zien. Het weer, vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.

0: allermooiste klassiekers brengen de tijdloze klanken van vroeger naar jou. Laat je door Venlo Vintage verbinden met het verleden.
1: Goedenavond.
2: Mesdames et messieurs, vous écoutez J'aime les chansons avec Paul Stoutenberg jusqu'à 22h ce soir. Bonne écoute.
3: Laat je betoveren door romantiek, passie en melodieën. En laat je meevoeren door de klanken van Parijs. Alleen bij J'aime les chansons. Elke zondagavond neemt Paul Stoutenberg je mee op een muzikale reis door Frankrijk. J'aime les chansons. Zondagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.
4: J'aime les chansons.
5: Toute la musique que j'aime.
6: De mooiste Franse chansons. Gepresenteerd

Welkom terug bij J'aime les chansons. En vandaag schilderen we met muziek. In het eerste uur kleurden we onze muzikale wereld met roze met de liefde van Edith Piaf, blauw met het verlangen van Christophe, rood met de passie van Michel Fugain en Jeanne Mas en zwart met de mysterieuze nachten van Saint-Germain-des-Prés. En in dit tweede uur laten we het licht weer binnen. We beginnen met wit, de kleur van dromen, hoop en nieuwe vergezichten. En wanneer de nacht voorbij is, verschijnt langzaam het eerste licht. Wit staat voor een nieuw begin, voor rust, voor vrede en voor dromen die misschien ooit werkelijkheid worden. En juist daarom past deze kleur zo mooi bij een aantal bijzondere chansons. En we begonnen met Michel Berger, waarschijnlijk een van de grootste componisten die Frankrijk ooit heeft voortgebracht. En hij schreef niet alleen prachtige muziek voor zichzelf, maar ook voor Frans Gall, Johnny Hallyday en Françoise Hardy. Le Paradis Blanc schreef hij kort voor zijn veel te vroege overlijden in 1992. Het is een droom over een wereld zonder geweld, zonder lawaai en zonder haat. Een chanson dat alleen maar actueler lijkt te worden. Ja, Michel Berger was ook de grote liefde van Frans Gall. En na zijn onverwachte overlijden bracht zij Évidemment opnieuw onder de aandacht. Een lied dat oorspronkelijk was geschreven als eerbetoon aan hun vriend Daniel Balavoine, maar dat na Bergers dood een extra emotionele lading kreeg.

Ja, Laurent Voulzy, een meester in het schrijven van lichte, melodieuze chansons. Le soleil donne ademt warmte, licht en optimisme, denk ik. En alsof je ineens vanuit een donkere straat een zonovergoten plein opstapt. Ja, van het licht trekken we verder de natuur in, want waar zonlicht is, groeit groen. En groen is de kleur van het Franse landschap. Frankrijk is natuurlijk veel meer dan Parijs alleen. Het is ook het glooiende landschap van de Dordogne, de lavendelvelden van de Provence, de wijngaarden van Bourgogne en de kleine dorpen waar de tijd soms lijkt stil te staan. Groen is de kleur van rust, van eenvoud, van het leven buiten de stad. En Yves Dutheil behoort al jaren, tientallen jaren zelfs, tot de warmste stemmen van het Franse chanson. En zijn liedjes gaan vaak over menselijke waarden, familie en verbondenheid. Prendre un enfant is misschien wel zijn bekendste compositie. Een ode aan de onschuld van een kind. Hier is Yves Dutheil met Prendre un enfant.

wij denken bij dit nummer waarschijnlijk aan een kleine havenstad. Maar Joe Dassin die roept eigenlijk met dit nummer op beelden van landelijke wegen, zonnebloemenvelden en kleine Franse dorpjes. Ja, de volgende artiest is inmiddels 96 jaar oud en staat nog altijd af en toe op het podium. Hugh Auffray bracht de Amerikaanse folkmuziek naar Frankrijk. Hij vertaalde songs van Bob Dylan en bleef tegelijkertijd trouw aan zijn eigen stijl. Met Céline sluiten we ons groene hoofdstuk af.

Ja, we gaan over naar goud, want na de natuur wordt het tijd om de schijnwerpers aan te steken. Want sommige artiesten overstijgen de tijd. Hun stemmen zijn niet alleen beroemd geworden, ze zijn goud geworden. En goud is de kleur van waardering, van klasse, van artiesten die niet alleen hits scoorden, maar een onuitwisbare plaats kregen in de Franse cultuur. En Charles Trenet wordt niet voor niets de vader van het moderne Franse chanson genoemd. Zijn fantasie, zijn optimisme en zijn onweerstaanbare podiumuitstraling maakte hem tot een voorbeeld voor vrijwel iedere chansonnier die na hem kwam. Douce France schreef hij in 1943, midden in de Tweede Wereldoorlog. En dat hoorde je ook wel aan de opname. Het groeide uit tot een liefdevolle ode aan zijn vaderland en is nog altijd een van de meest geliefde Franse chansons ooit. Ja, van Charles Trenet naar een andere grootheid en die heet ook Charles. Charles Aznavour, hij behoort vanzelfsprekend tot de gouden stemmen van het chanson. En ik heb nu niet gekozen voor een van zijn bekendste liefdesliedjes, maar voor Ils sont tombés.

0: spreken over de gouden stemmen van het Franse chanson mag Dalida natuurlijk niet ontbreken. En we koos voor deze uitzending voor het bekende J'attendrai. Een chanson over wachten, verlangen en trouw. Oorspronkelijk Italiaans, maar door Dalida kreeg het een heel eigen Franse glans. En daarbij nemen we afscheid van de kleur goud. En dan gaan we het naar de herfst. De zon staat wat lager. De bladeren beginnen te verkleuren en onwillekeurig kijken we wat vaker achterom. Want de mooiste herinneringen hebben vaak de warme kleuren van de herfst. En geen seizoen spreekt zo tot de verbeelding als de herfst. Ja, het goudgeel van de bladeren, het dieprood van de wijnranken, het zachte licht van een septemberavond en misschien ook de gedachte dat schoonheid soms juist ontstaat omdat ze niet eeuwig duurt. En er zijn chansons die de tand destijds moeiteloos hebben doorstaan. En Les Feuilles Mortes is daar misschien wel het mooiste voorbeeld van. De tekst werd geschreven door de dichter Jacques Prévert, de muziek door Joseph Kosma en wereldwijd kennen miljoenen mensen het als Autumn Leaves. Maar voor velen blijft de versie van Yves Montand onovertroffen. Dit is Yves Montand met Les Feuilles Mortes.
1: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi.

herinneringen gaan niet alleen over plaatsen en ze gaan misschien wel vooral over mensen. Maxime Le Forestier schreef met Mon Frère een warm en ingetogen lied over verbondenheid, trouw en vriendschap. Ja, hij bewijst eigenlijk al meer dan 50 jaar dat eenvoud soms het allermooist kan zijn. En ook Georges Brassens wist als geen ander hoe belangrijk vriendschap is. Met zijn gitaar, zijn karakteristieke snor en zijn scherpe teksten groeide hij uit tot een van de invloedrijkste chansonniers uit de 20e eeuw. Le Copain d'abord is zijn ode aan echte kameraadschap. Niet aan oppervlakkige kennissen, maar aan vrienden die er altijd zijn.

hebben al een aardige reis door de kleuren gehad, maar eigenlijk bestaat het leven niet uit één kleur. De grootste kracht van muziek is eigenlijk dat het alle kleuren heeft. Ze laat ons lachen, huilen, dromen en soms doet ze dat allemaal tegelijk. En zoals een schilder niet met één kleur werkt, zo vertelt ook het Franse chanson zijn verhalen met een heel palet aan emoties. En Gilbert Bécaud bracht dat misschien nog wel het mooist onder woorden. In Le Petit Oiseau de toute la couleur vliegt een klein vogeltje door een wereld vol kleuren.

was J'aime les chansons met Paul Stoutenberg voor deze week. Volgende week zondag om 8 uur is Paul er weer met een nieuwe aflevering. Heel graag tot dan!

0: Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Zeker 10 Malinese soldaten zijn omgekomen bij een aanval op hun legerbasis in de stad San. De aanval is opgeëist door een jihadistische groepering die banden heeft met Al-Qaeda. Volgens bronnen bezetten de aanvallers de basis tijdelijk, maar kreeg het leger die weer in handen. Inwoners melden vanochtend al zware explosies en aanhoudend geweervuur. Mali wordt sinds 2 staatsgrepen bestuurd door een militair regime. En Tuareg-rebellen strijden voor onafhankelijkheid in het noorden van het land. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij het Brabantse Uden zijn meerdere mensen gewond geraakt. 2 minderjarige meisjes zijn er ernstig aan toe. Er zaten 7 mensen in een auto die van de weg raakten en toen ondersteboven in een sloot belandden. Het gaat volgens de politie om een Belgische familie. Er was geen ander voertuig bij het ongeluk betrokken. Hulpdiensten en een traumahelikopter waren ter plaatse. De snelweg A50 is een tijd afgesloten geweest. Inmiddels is er 1 rijstrook weer open. En de grote natuurbrand in Andalusië in Zuid-Spanje heeft inmiddels al zo'n 8000 hectare verwoest en dreigt nu richting Sevilla te trekken. Om die reden zijn er al bijna 500 mensen geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om het vuur onder controle te krijgen door de harde wind en droge begroeiing. Zo'n 500 hulpverleners

0: Ben je klaar voor een reis door de tijd? Op Venlo Vintage hoor je de allermooiste klassiekers uit vervlogen tijden. Blijf afgestemd en geniet van muziek die nooit oud wordt.
1: Goedenavond.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Zeker 10 Malinese soldaten zijn omgekomen bij een aanval op hun legerbasis in de stad San. De aanval is opgeëist door een jihadistische groepering die banden heeft met Al-Qaeda. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300 en het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij het Brabantse Uden zijn meerdere mensen gewond geraakt. 2 minderjarige meisjes zijn er ernstig aan toe. En de grote natuurbrand in Andalusië in Zuid-Spanje heeft inmiddels al zo'n 8000 hectare verwoest en dreigt nu richting Sevilla te trekken. Om die reden zijn er al bijna 500 mensen geëvacueerd. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden.
2: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Venlo Vintage wenst je een goede avond.

All Dutch is een 2 uur durend programma gewijd aan muziek van Nederlandse bodem. Het programma combineert bekende namen met verrassende keuzes en nieuwe ontdekkingen. De muziek wordt geplaatst in context, met aandacht voor achtergrond, betekenis en het verhaal achter de artiest. Vaste onderdelen zijn het Belgisch kwartiertje, thematische blokken en wisselende invalshoeken. En er zijn regelmatig interviews met artiesten. All Dutch, gepresenteerd door Paul Stoutenberg. Vrijdagavond van 8 tot 10 uur op Venlo Vintage.

0: 11 uur. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïnse grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Zeker 10 Malinese soldaten zijn omgekomen bij een aanval op hun legerbasis in de stad San. De aanval is opgeëist door een jihadistische groepering die banden heeft met Al-Qaeda. Volgens bronnen bezetten de aanvallers de basis tijdelijk, maar kreeg het leger die weer in handen. Inwoners melden vanochtend al zware explosies en aanhoudend geweervuur. Mali wordt sinds 2 staatsgrepen bestuurd door een militair regime. En Tuareg-rebellen strijden voor onafhankelijkheid in het noorden van het land. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300. En het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering, zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Buiten is het donker. Binnen brandt de LED-verlichting. En klinkt de allermooiste muziek. Venlo Vintage.
1: Met het oor op gisteren. Venlo Vintage.
2: Een hele goede avond.

0: Venlo Vintage.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Zeker 10 Malinese soldaten zijn omgekomen bij een aanval op hun legerbasis in de stad San. De aanval is opgeëist door een jihadistische groepering die banden heeft met Al-Qaeda. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300 en het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden.
2: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: De allermooiste klassiekers. Verborgen pareltjes. VenloVintage.nl. Altijd en overal binnen handbereik.

0: 12 uur. Middernacht. Venlo Vintage. Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïnse grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300 en het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn superjacht een noodoproep van een bootje zou hebben genegeerd. Volgens een Amerikaanse nieuwssite zou de bemanning de oproep meerdere keren niet hebben beantwoord. Een kleiner cruiseschip dat verder weg was, schoot uiteindelijk wel te hulp. Het bootje werd naar de kust gesleept en iedereen bleef uiteindelijk ongedeerd. De bemanning zou de noodoproep pas later hebben gezien en Zuckerberg zelf was niet aan boord. Het weer, het blijft overal droog bij een graad of 18. De zwakke westelijke wind neemt langs de kust toe naar matig of vrij krachtig. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.

Vintage. Hier hoor je de allermooiste klassiekers. En elk heel uur het actuele nieuws. Je blijft op de hoogte met Venlo Vintage. Waar de klassiekers zich jong voelen. De klassiekers van Venlo Vintage zijn er ook 's nachts. Tijdens de stille uren draait Venlo Vintage door met non-stop klassiekers. Verlies jezelf in echte muziek. Elke nacht.

0: Het is 1 uur. Je luistert naar Venlo Vintage, het internetradiostation met de allermooiste klassiekers. Ontdek de magie van de tijd van toen bij Venlo Vintage. De mooiste klassiekers, puur en onvergetelijk. Laat de muziek spreken en laat je meevoeren door de klanken van vroeger.
1: Een hele goede nacht.
2: Psst, Venlo Vintage wens je een goede nacht.

0: Het is 2:00. Je luistert naar Venlo Vintage. Het internetradiostation met de allermooiste klassiekers.
1: Steeds meer mensen ontdekken Venlo Vintage. En laten hem de hele dag aanstaan. Venlo Vintage. Altijd te beluisteren op venlovintage.nl.
2: Goedenacht.
3: Psst. Venlo Vintage wens je een goede nacht.